0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. Een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide De Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
0: Nato in Trentino.
1: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grenzen en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
0: Un grande progetto comune.
1: Alcide De Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde De Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte De Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw. Het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond De Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk De Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investeringen in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
2: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
1: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
0: In cui oggi noi tutti crediamo.
1: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
2: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
1: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
13: Di che cosa vi occupate?
12: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
9: 62.3
13: 6020 che?
14: 60.23
13: 6023
9: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i de lá.
1: Op 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld.

0: De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20e herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, toenmalige Europese commissaris voor digitale economie en samenleving, tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wir, es damals versäumten, alles te doen om die Opfer te schützen."
0: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
1: Die moralische verplichting op, die is niet te vergeten.
0: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Živjo, sem Sabina in delam kot strokovna sodelovka za slovenski jezik in medkulturnost v prevajalski službi Evropskega parlamenta. V najbolj večjezičnem parlamentu na svetu vsak dan prevajamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. To pomeni, da ne prevajamo le v velike jezike, kot sta angleščina in francoščina, temveč tudi v slovenščino, estonščino, irščino, latviščino, malteščino in številne druge manjše jezike, saj spoštovanje demokracije pomeni tudi spoštovanje jezikovne raznolikosti. ali je Evropska unija primeren prostor za razcvet manjših jezikov. Seveda, unija je oblikovala niz pobud, da bi podprla manj razširjene uradne jezike. V Evropi obstaja več kot 200 jezikov, 24 pa jih ima status uradnega jezika Evropske unije. Nekateri jeziki, kot so nemščina, francoščina in italijanščina, se uporabljajo v več državah članicah ali pa celo zunaj unije. Drugi jeziki, kot sta irščina in malteščina, morda imajo res manj govorcev, vendar so prav tako uradni in enako cenjeni kot večji jeziki. To pa ni nič presenetljivega, saj je Evropska unija nastala prav zato, da bi se združili v raznolikosti. Ta misel je najvišje vodilo in moto Evropske unije. Temelji pa na prepričanju, da nas jezikovna raznolikost ne ovira, temveč bogati, zato bi jo morali ščititi, spodbujati in ceniti. Poglejmo si pravno podlago. Da je unija zavezana jezikovni raznolikosti, je jasno opredeljeno v dveh ključnih pravnih besedilih. Člen 22 listine Evropske unije o temeljnih pravicah določa, da unija spoštuje kulturno, versko in jezikovno raznolikost. Člen 3 pogodbe o Evropski uniji pa določa, da unija spoštuje svojo bogato kulturno in jezikovno raznolikost ter skrbi za varovanje in razvoj evropske kulturne dediščine. To pa niso samo prazne besede. Evropska unija je namreč na podlagi teh členov sprejela vrsto konkretnih ukrepov. Sprejela je na primer priporočilo sveta, ki spodbuja učenje vsaj dveh tujih jezikov. Ta pobuda se morda zdi ambiciozna, a je naletela na pozitiven odziv Evropejcev. Glede na raziskavo Eurobarometer iz leta 2024, več kot 80% državljanov Unije meni, da bi morali vsi govoriti vsaj en tuj jezik. Kako pa je zavezanost Unije jezikovni raznolikosti videti v praksi? Poglejmo si primer Evropskega parlamenta. V tej instituciji enako obravnavamo vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vsak govor na plenarnih zasedanjih parlamenta se simultano tolmači, zakonodaja pa se prevaja v vse uradne jezike. Za primerjavo. Če bi vse dokumente, ki jih prevajalska služba Evropskega parlamenta prevede v enem letu, zbrali na kup, bi bil ta visok kot Eifflov stolp. Parlament je ena od institucij, ki skrbi za aplikacijo JATE, kar je krajše za interaktivna terminologija za Evropo. Njena uporaba je brezplačna, kar zagotovo pride prav prevajalcem, študentom in jezikovnim navdušencem. JATE je uradna terminološka zbirka Unije. Z več kot 8 milijoni strokovnih izrazov in 1,2 milijona vnosov je največja večjezična terminološka zbirka na svetu. Zajema vseh 24 uradnih jezikov Evropske unije, pa tudi latinščino. Prizadevanja Unije pa segajo onkraj zidov evropskih institucij. Ideja o jezikovni raznolikosti je v obliki različnih izobraževalnih, kulturnih in ustvarjalnih pobud zaživela tudi v učilnicah, gledališčih, knjižnicah in na spletu. Program Erasmus Plus je najbolj znan po študentskih izmenjavah, a je veliko projektov iz tega programa namenjenih ravno spodbujanju manjših jezikov. Pri teh ustvarjalnih in inovativnih projektih pogosto sodelujejo šole, univerze in kulturna združenja. Namenjeni pa so spodbujanju skupnosti, da se še naprej učijo svojega jezika in ga uporabljajo. Poglejmo si projekti Slovaške, pri katerem

0: Schengen.
1: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
2: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar 2 EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
1: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
0: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
0: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
1: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
2: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
0: Schengen.
1: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven varen er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
10: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
11: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
9: Il biotestamento è questo.
12: Scusi, per il biotestamento?
8: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
12: Perché posso.
11: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
14: Adesso arrivo, non rompere.
13: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
14: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
13: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano. Potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
14: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: sola voce. 6023.
1: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.